0: het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hit.

Radio Horizon staat

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer: trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon.
1: Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat...

0: staat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie.

0: Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl.

0: bedrijf en particulier.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
3: DAB+.
4: En overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken.

0: Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk Talon Griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex McMichelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ongeluk met een vrachtwagen op de A67 Venlo-Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Van echt.
4: Weegt je koffer meer dan 20% van je lichaamsgewicht, dan kun je hem beter duwen dan trekken, want dat kost minder energie. Een hele

0: in 1983 hadden wij ook een Nederlandse boyband, namelijk de Shorts. Het werd in geheel Europa uitgebracht. Het was een enorme grote hit en zelfs ook in Mexico.
1: Welkom bij Frisuit de Veren met Peter van Echt.
0: Hadden wij de Shorts, dus met Come On, Ça Va. Wat een vrolijk begin van deze zaterdag, deze 15e augustus. Elk weekend, elke zaterdag en zondag beginnen wij de nieuwe Radio Horizondag met het programma Frisuit de Veren. Goedemorgen allemaal en van harte welkom.

0: were nightmares.
1: Oh. It's time to get things started. On the most sensational, inspirational,
2: celebrational. Ja, er zijn heel veel momenten deze zaterdag waarbij u lekker mee kunt zingen. En mocht u zich geroepen voelen, nou ja, doe het dan ook. Even tijd voor een bakkie? Ik dacht het wel. Doen wij ondertussen Stella Lefty.

0: Boston is de hoofdstad en grootste stad ook van de Amerikaanse staat Massachusetts. En ze wordt ook wel beschouwd als de officieuze hoofdstad van New England. Dit was Stella Lefty.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomer.

0: Was het nog warmer hier dan in Spanje uiteindelijk? Hadden wij Julio Iglesias met Un Canta a Galicia. Was dat goed trouwens? Volgens mij wel. Maar goed, vandaag kan het even zo goed nog 30 graden worden. Maar daarna gaat de temperatuur toch echt een aantal graden naar beneden.
1: Het nieuws uit de regio.

0: Ja, je zou toevallig maar een Ome Arie hebben, hè? Wat blijft dit een leuk liedje ook, hè? Conny van der Wals, ik heb het al gezegd aan het begin van het programma. Hier en daar mag je lekker meezingen. En dat heeft u kunnen doen met deze Ome Arie. Marie Braans, vaas uit Valkenswaard, die blies gisteren 100 kaarsjes uit. En ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag bood de gemeente Valkenswaard haar een bankje aan. Met erop haar naam en ook haar geboortedatum. Ondanks de hoge temperaturen van gisteren werd deze toch feestelijk onthuld. En Marie Braans is de 31ste 100-jarige in de gemeente Valkenswaard die uiteindelijk ook een bankje ontvangt. En de plek is niet zomaar gekozen. Zittend op het bankje kijkt Marie richting Loon, een historisch buurtschap in de gemeente Waalre, waar ze uiteindelijk het grootste deel van haar leven doorbracht, namelijk 75 jaar lang. Wethouder en loco-burgemeester Jordi Drieman bracht gisterenmiddag eerst een bezoekje aan Marie Braans Fase in zorgcentrum Valkenhof in Valkenswaard.
1: Kom, stap

En namens ons allemaal van harte gefeliciteerd mevrouw Marie Brands Vaassen uit Valkenswaard. Het is 100 jaar geworden gisteren. En ja, ik zou gewoon zeggen, doe er nog maar eens een aantal jaartjes bij, toch? Phil Collins hoorde je met You'll Be In My Heart. Het is 5 minuten voor 9:30 geworden. Dit is Chicago, and if you leave me...

0: zinkgehalte blijft maar stijgen natuurlijk. Hadden wij Peter Blanker in het verhaal over de zonnebril. De 16 wagenbouwersgroepen van de Brabantse Dag in Hezen openen hun bouwtenten voor publiek tijdens de open tententocht op zaterdag 22 augustus. De open tententocht biedt niet alleen een kijkje in de keuken van de wagenbouwersgroepen. Bij iedere bouwlocatie staat ook een informatiezuil met achtergrondinformatie over de wagenbouwersgroep en het gekozen onderwerp. En op de zuilen zijn uiteindelijk ook letters te vinden. En alle letters vormen uiteindelijk een puzzelzin. En onder de goede inzendingen wordt zelfs nog een prijs verloot. Bezoekers kunnen dus terecht op zaterdag 22 augustus van 10 uur tot 4 uur om een kijkje te nemen op de bouwlocaties. En de open tententocht is trouwens ook nog gratis toegankelijk. En wil je meer informatie daarover? Nou, die kun je vinden op de website van de Brabantse Dag in Hees, die natuurlijk steeds dichter en dichterbij komt. Dit is de Goombay Dance Band en The Son of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Ja, dan kan ik me nog herinneren dat ze ooit een ander liedje nog gemaakt hebben... wat best hoog terecht is gekomen in de hitlijst. Dat heette The Seven Tears. En ik kan me ook nog herinneren dat Arne Jansen daar weer een versie op gemaakt heeft met de zeven brieven. Enfin, dit was de Goombay Dance Band en The Son of Jamaica.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.
4: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

was morgen niet verstond. Ik dacht meer aan nood dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw? Dit is weggegooid.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Radio Horizon.
2: Ja, Peggy Gou hadden wij zo snel nog even tussendoor. Zondagmiddag 16 augustus, morgen, staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard in het teken van de bluesmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen zullen optreden. En het festijn heeft ook een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan. Dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. En ook brandweerkapel uit Helmond, die haar 45-jarig bestaan viert, staat ook op het programma. De opening is in handen morgen van kinderburgemeester Stephanie Aerts en wethouder Jordi Drieman. En de Belgische kapel zal om 13:30 het spits afbijten. En het een en ander wordt gepresenteerd door Gerard Dielis. En de entree die is gratis ook nog.

is 10:50 geworden. Hadden wij George Michael en Jordan A Different Corner. Vanaf vandaag zaterdag tot en met zondag 23 augustus houdt de Wespenstichting de Nationale Wespentelling. En iedereen in Nederland die kan daaraan meedoen. Mocht je nog wat tijd over hebben, je kan ondertussen gewoon naar de radio blijven luisteren. Je kan dus meedoen aan dit jaarlijkse burgeronderzoek. Dat al sinds 2022 wordt georganiseerd. Ik had er nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk bekennen. Een zoekkaart om soorten te herkennen en het invulformulier zijn te vinden op de website van de Wespenstichting. En daar staan ook de resultaten van eerdere edities op. Nou ja, heb je er zin in? Neem even contact op en ga lekker meetellen. Doen wij ondertussen ABBA. En dit is One of Us.

0: was nog eens een andere versie van, inderdaad. Maar dit was dan toch echt het originele van ABBA en One of Us. En als wij dan een blik op de klok werpen, dan zien wij dat het alweer de allerhoogste tijd is voor zometeen het laatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Tot zometeen.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van

0: De aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters-toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een vrachtwagen gekanteld op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Dat ding ligt in de buitenberm op knooppunt Leenderheide en wordt nu geborgen. Ook moet de vangrail nog worden gerepareerd, dus het gaat even duren. Tot die tijd is de weg dicht richting Eindhoven. En moet je dus vanuit Venlo omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Van echt. Zaterdag 15 augustus, even na 10 uur geworden. Welkom terug bij Radio Horizon. Italië vergrijst. Er staat er dus inmiddels 1 op de 3 woningen leeg. Daar moeten we naartoe bij Salo dus.

0: Mooie hit van de INXS, Inks, zoals u wil. En je hoorde The Original Sin. En daarvoor hadden wij nog Sailor met La Cumbia. Welkom terug bij Fris uit de Veren.
1: Het zomert op je radio. Het nieuws uit de regio. De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl. De aanhoudende droogte die hakt er hard in bij de boeren in Brabant. En niet alleen in Brabant, maar ook in Gelderland en ook in Zeeland. Dat meldt de belangenbehartiger ZLTO. Gewassen sterven vervroegd af en de opbrengsten die vallen uiteindelijk flink tegen. Maar ook de hele economie begint eronder te lijden. Kijk maar naar de scheepvaart. Dus enige regen zou wel wenselijk zijn. En dat gaat de komende dagen ook gebeuren. Maar er moet wel heel veel regen vallen. Willen we weer op het peil zitten waar we eigenlijk zo'n beetje horen te staan. Enfin, dit is Billy Joel en de Piano Man.

Ja, altijd wel gezellig, hè, deze pianoman van Billy Joel. In den Himmel der Hai, sind Sie dabei? Ja, lekker bier drinken tijdens de Heise bierfeesten. 29 en 30 augustus aanstaande. Zullen we eerst even wat sfeer proeven? Daarna praten we nog even verder over de Heise bierfeesten.

ik moet er nog even iets aan toevoegen aan de Heise bierfeesten in Zomerheide. Op zaterdag alleen toegang met de leeftijd vanaf 18 jaar en op zondag eigenlijk voor alle leeftijden. Een soort van familiedag, zo kun je het zien. Ga er naartoe, de Heise bierfeesten in Zomerheide. Hadden wij de kast met

0: Leuk hè, deze Joost Nuizel en lieve Lina. De politie heeft tijdens een controle in Valkenswaard een grote hoeveelheid snus gevonden. Dat zijn kleine zakjes met nicotine die je onder je bovenlip kan stoppen, waardoor je nicotine binnenkrijgt zonder te roken. De zakjes werden gevonden in een sporttas en de eigenaar van de tas zei tegen de agenten dat de snus voor eigen gebruik was bedoeld. Maar daar dacht de politie toch even anders over, gezien het aantal. De snus is uiteindelijk ook in beslag genomen. Het is niet duidelijk of de eigenaar uiteindelijk ook is aangehouden. De politie kan niet meer informatie delen. Het bezitten of gebruiken van snus is uiteindelijk niet strafbaar. Maar het verkopen van snus uiteindelijk weer wel.
1: Ja.
0: Een tijdje geleden. Een behoorlijke lange tijd geleden trouwens. Had Peter Swaak dit plaatje in zijn programma. Ik vond het zo leuk, hè? Ik moest er op de een of andere manier deze ochtend aan denken. Je zult het niet direct herkennen. Ik ga je vertellen waar we mee te maken hebben. Dit is Elton John. En het heet The Pen.

0: Zullen we het samen doen? Dat is eigenlijk wel leuk, denk ik. Everybody salsa. Salsa, hey, salsa. Hadden wij Modern Romance uit de jaren 80 volgens mij.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

0: Bent zonder naam in de summertime. En daarvoor hadden wij nog Stevie Wonder en Sergio.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

0: tropische dagen achter de rug. Maar ook vandaag nog kan de temperatuur nog aardig oplopen hier in Zuidoost-Brabant. Naar 30 graden was dit de zomerrit of een zomerrit van deze zomer 2026. Het is 10 minuten voor 11 geworden. Zometeen om 11 uur een nieuwe show van de radio hier op Horizon.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek
2: is Horizon.
0: Garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren. Het is de

0: Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging, dat zijn omrijders voor de afgesloten A67. De weg Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide is de weg dicht in verband met berging van een vrachtwagen en het repareren van een vangrail. Omrijden doe je via Maastricht vanuit Venlo. Parkeer staat A73 naar het zuiden en weer de A2 naar het noorden richting Eindhoven. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
4: Jan de Sterke.
5: Ja, goedemorgen. Ik weet niet wat er fout ging, maar het lag in ieder geval niet aan mij. Gelukkig maar.

0: draaide me eigenlijk met een speciale reden. Want gisteren was een hele bijzondere vrijdag. Ik heb zitten kijken naar die livestream van Omroep Brabant. Wat er allemaal gebeurde op het provinciehuis in Den Bosch. En ik moet je zeggen, ik was best zwaar onder de indruk.
1: Horizon, de show van de radio.
2: Erik Jan de Sterke en Gianne de Jong.
0: En ik ga dit radioprogramma meteen maar even een statement maken. Ik heb nog geen enkele radiomaker horen zeggen: ik sta achter die boeren, ik steun ze, ik begrijp ze. En ik doe het wel. Wat een ellende. Gisteren, als je toch ziet wat er allemaal gebeurde daar op provinciehuis in Den Bosch. De emotie, de verhalen. En ze hebben zo ongelooflijk gelijk, die boeren. Het punt wat ze maken. Belachelijk wat er gebeurt met het beleid. Alleen jammer dat daarna ook wel hele harde woorden vielen, waar ik toch wel wat moeite mee had, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, daar zullen we maar niet te lang bij stilstaan. Een punt is wel dat die boeren het vreselijk zwaar hebben. En ze mogen onze sympathie. En als je over de A2 rijdt richting Eindhoven en je ziet al die vlaggen ondersteboven hangen, ja, dan weet je ook meteen hoeveel boeren er zijn in de regio. Brabant bestaat misschien wel voor de helft uit boeren. Het is toch gewoon zo. Je moet er wel niet aan denken als daar ooit een einde aan komt. Ja, ik hoop dat we binnenkort een boer in de uitzendingen mogen verwelkomen die ons kan proberen uit te leggen wat er nou precies gebeurt. Ik moet zeggen, ik vind het zo moeilijk om het te begrijpen allemaal. Het is zo ingewikkeld. Maar volgens mij begrijpen die boeren het zelf ook niet helemaal. Die politiek is gewoon niet te begrijpen. Ja, sorry, ik moest het even kwijt. Het zat me zo hoog. Zo, dat even gezegd hebben we. Door het wel even de plaat bij, toch? Ja, vind ik wel. Speciaal voor al die mensen die in een boerenbedrijf werken, wil ik toch even een klein steuntje de rug geven, een klein schouderklopje. En zeggen: mannen, dames, hou vast, hou vol. Opgeven is geen optie. Maak je punt en ga ervoor. Toch? 10 over 11. Welkom bij de show van de radio.

Als je wil reageren op het radioprogramma, stuur even een appje naar 040-206-3040. Het WhatsApp-nummer van Radio Horizon. Al jouw reacties zijn meer dan welkom. Volgende week komt de show van de radio op zaterdag trouwens. Vanuit de tenten van de wagenbouwers in Hezen ga ik daar het hele programma presenteren.

Een echte rock ballad. Prachtig. Robbie Valentine. Over and over again. Ja, ja, dat zijn ze. Je hoort ze hier in de show. Daarvoor die prachtplaat van Prince en Money Doesn't Matter Tonight. Ja. En dan op de horizon zaterdag. Dadelijk even een telefoontje plegen in de regio. Eerst even terug naar de jaren 90. Met een hele grote hit van Snap. The First, The Last Eternity.

0: Keuze on Snap, The First, The Last Eternity. En daarmee even om 11:30 een lekkere dance classic op de radio gedraaid. Aan de telefoon heb ik Jo Heyzakkers. Jo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in het programma, Jo. Alles goed?
1: Ja, dat is het wel. Maar vandaag is nog lang, hè?
0: Gelukkig, dat wel. Ja.
1: Ja.
0: Gelukkig zeg je niet, volgende vraag. Dat zou niet zo'n goed teken zijn geweest, hè?
1: Ja, precies.
0: Zeg, Jo, er komt binnenkort een bijzondere solo-tentoonstelling, lezen wij, in de Schakel, hè?
1: Ja, dat klopt. Op 19 en 20 september, de zaterdag 19 en zondag 20 september...
0: Ja.
1: Ook een solo-expositie in de Schakel, in Buteldorpplein,
0: ja.
1: Gemeenschapshuis de Schakel,
0: ja.
1: Van 11 tot 5.
0: Ja.
1: En waar kunnen de bezoekers dan waarnemen of bekijken? Ik heb daar een groot aantal pentekeningen, pasteltekeningen en houtskooltekeningen die ik daar tentoonstel.
0: Kijk.
1: En onder die pentekeningen zijn er een 25-tal gedetailleerde pentekeningen van rijks- en gemeentelijke monumenten in de gemeente Kranendonk.
0: Kijk, zo. Zijn ze een beetje de moeite waard om te komen kijken, joh?
1: Nou, wat mij betreft wel natuurlijk.
0: Toch wel, ja.
1: En dat is natuurlijk, die er al ooit iets van gezien heeft, die zijn wild enthousiast.
0: Ja.
1: En ik hoop dat er een heleboel mensen komen die daar nog niet gezien hebben.
0: Ja.
1: En ik denk, als degene die komt en er nooit iets met tekenen gedaan heeft, hoop ik dat hij gaat tekenen.
0: Is het een virus wat je op de mensen los gaat laten?
1: Ja, dat hoop ik wel. Ik heb een grote verscheidenheid van tekeningen.
0: Ja.
1: En ik denk dat er best wel mensen bij zijn die zeggen, shit, dat zou ik ook wel kunnen en willen. En daarmee misschien een hele mooie hobby creëren.
0: Ja, precies. Ja, het is natuurlijk altijd.
1: Dat is een beetje insteek. En het kost niks. Hè. Ze kunnen gratis naar binnen.
0: Ja.
1: En ze kunnen alleen maar wijze woorden, zou ik bijna zeggen.
0: Juist, volgende week zaterdag en zondag, toch?
1: Nee, 19 september, hè?
0: 19 september, een klein beetje verder nog. 19 en 20 september, dames en heren.
1: Van 11 tot 5 uur, de Schakel, Barbaraweg, nummer 1 in Buteldorpplein.
0: Even naar de keuken, even op de kalender schrijven.
1: Ja, precies.
0: Jo, rekent op uw komst.
1: Uiteraard.
0: Want als u niet komt, is er ook geen bal aan voor jou. Nee.
1: Ach, het is altijd een gok natuurlijk.
0: Het is wel altijd afwachten natuurlijk.
1: Ik vind het ook al gewoon leuk om met mensen te praten die komen kijken van hoe doe je dat? Hoe kom eraan? En hoe lang het dat geduurd?
0: Ja. Maar even over de tekenen, joh. Hoe lang teken je nou al?
1: Ik ben begonnen na mijn pensionering.
0: Oeh.
1: En dat is al 25 jaar geleden zo'n beetje.
0: Kijk, kun je nagaan zeg.
1: Ja.
0: Toen kreeg je de tijd voor, toen dacht je, ik ga tekenen.
1: Toen kreeg ik de tijd voor,
0: ja.
1: Voor die tijd was alleen maar werken.
0: En wat is nou het leukste? Is dat met een pen, met een pastel of houtskool?
1: Ja, pen.
0: Toch wel?
1: Ja, pen is mijn grootste uitdaging.
0: Oh. Ja. En wat is dan je mooist gelukte pentekening, Joop, als vraag mag?
1: Nou, dat zijn dus vooral de rijks- en gemeentelijke monumenten.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, en vooral detail vind ik interessant. Je kunt dan een gebouw tekenen.
0: Ja.
1: En dan kunnen mensen zeggen, oh, dat is dat gebouw. Maar voor mij gaat het ook vooral om, wat maakt dat gebouw bijzonder?
0: Ja, de details.
1: En dat zijn de details.
0: De details.
1: En dat kost aardig wat tijd om dat allemaal op papier vast te leggen.
0: Het is me toch een pokkenwerk, zeg, zo'n tekening maken. Maar het is wel een mooi resultaat.
1: Precies.
0: We begrijpen elkaar.
1: Tenminste, denk ik dan wel, ja.
0: Ja, en heb je al die tekeningen gemaakt. Het is wel leuk om een keer een beetje te showen natuurlijk, Joop.
1: Uiteraard. Nou, als lees ik mijn kast te verstoffen, hè. En dat is ook niks. En op deze manier wil ik de mensen toch een keer laten kijken. Wat ik ze allemaal in huis heb.
0: Ja, precies. 19 en 20 september, dames en heren. Ja. U ontmoet de kunstenaar zelf. Dat is ook wel leuk.
1: Absoluut.
0: Ja, die is er ook. Die is blij. Ja. Want u bent er.
1: Oké.
0: En zo moeten we er samen wat van maken, joh.
1: Ja, zo is dat.
0: Wat leuk dat je even wilde vertellen. De toegang is gratis. De datums, die hebben we al een paar keer gezegd. 19 en 20 september. De locatie is... De locatie. Dat was de Schakel, hè? De Dorpplein.
1: Ja, de Schakel en de Dorpplein.
0: Maar goed. Ja. Nou, Jo, dank je wel weer dat je even uitgelegd hebt.
1: En jullie bedankt voor de tijd die ik gekregen heb.
0: Altijd welkom, Jo, dat weet je.
1: Oké.
0: Succes met tekenen nog, Jo.
1: Een
0: fijne dag, hè.
1: Dank je.
0: Hoi. Had ik toch gewoon even een echte kunstenaar aan de telefoon. Het zal je maar gebeuren, zeg. 11:55. Dit is de Staalkansel.

moet eerlijk zeggen dat Jomme wel een klein beetje verraste met zijn antwoord. Op de vraag, wanneer begon je met tekenen? Hij zei, na mijn pensionering. Zelf maakte ik mijn eerste tekening toen ik 2 was. Dat was al wat langer en ik kan er nog steeds geen bal van tekenen. Ach ja, heerlijk. Als je toch zou kunnen tekenen, zeg man. Oh, wat zou je dan tekenen? Je liefie, je huis, je auto of misschien wel je hondje. Het kan natuurlijk. Even gaan kijken. 19 en 20 september daar in de Schakel in Budeldorpplein bij Jo Heezakkers.

toontje lager. Ja, ja. En net als in die film. Even kijken naar het wegennet. We zien dat er wel files staan. Even met je doornemen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen en Weert Noord moet je rekening houden met 8 minuten vertraging. Dan Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende staat er stil 8 kilometer file. Hier dus vlakbij. Dat is niet fijn. En ik denk, ik zeg het maar even. Mocht je nog gebruik gaan maken van de snelweg, houd dus rekening mee. Op dit moment staat er landelijk 21 kilometer. En ik pak file zeg maar in totaal. Ik zal even kijken wat hier in de regio staat. De A67, Venlo richting Eindhoven. Dus ik knoop het Gelderop en Leende rijden door een ongeluk met een vrachtwagen. Bergingwerkzaamheden aan de gang. 1 rijstrook dicht. Verkeer richting Eindhoven. Volg Maastricht A73 en ga via de A2, wordt hier geadviseerd. En de volgende die belangrijk is om misschien even mee te nemen, dat is de A58 Tilburg richting Breda. Dus knooppunt Sint-Annebosch en knooppunt Galder, daar zijn werkzaamheden aan de gang. En ook daar enige vertraging. Ik denk, ik meld het maar even, anders sta je weer vast. Niks zo irritant als dat je ineens in de file staat en dat je dat even gemist had op de radio. Ik denk, ik maak het even goed. Toch? En na het toontje lager is het tijd voor de Cornels.

hier een opvallend berichtje bij de collega's van Omroep Brabant. Een pannenkoek uit Tilburg heeft afgelopen dag zijn rijbewijs mogen inleveren toen hij 150 door het centrum reed. Ja. Ongelooflijk, hè? Check even het buienradar. Er komen wat druppels onze kant op. Over een kleine 20 minuten begint het wat hier en daar wat te druppelen. Het is de moeite niet. Het is nog niet 1 millimeter. Het is echt een druppel op een gloeiende plaat. Het gaat iets meer regenen, maar ook dat niet echt van betekenis rond half 1. Dan wat meer druppels, bijna 3 millimeter. Nou, dat is ook niks. Veel te weinig. Maar we gaan gewoon even lekker terug in de tijd met een lekker plaatje.

vertolkt door Bente in het programma Beste Zangers. Kan je me zien, zo heet het een nummertje. Wij gaan op naar het nieuws, de reclame van 12 uur. En daarna zijn we vlug bij je terug. Blijf je lekker luisteren. Gezellig. Even een mooi. Tom Petty.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
4: DAB+.
5: En overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 17 kilometer file vanaf Nederweert, een half uur vertraging. File wordt veroorzaakt door een kapotte auto. Goed nieuws over de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Is nog maar één rijstrook en wel de rechter dicht op knooppunt Leenderheide voor een spoedreparatie. Dus het verkeer kan er daar weer door. En op de A67

0: 76 Geleen Keulen, bij de Duitse grens. 20 minuten vertraging door de controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Jan de Sterke.
2: Ja, daar zijn we weer. Welkom in het tweede uur van de show van deze zaterdag. Nog steeds zonder Jan, maar wel met hele lekkere muziekjes. Dus hou eraan.

1963. Sir Cliff Richard. En de Summer Holiday, misschien wel een van zijn allerbekendste hits. Daar begonnen we mee, een tweede uur van deze show van de radio. Een hele goede middag. Hartstikke leuk dat je luistert. Fijn dat je met ons meegaat richting een uur of twee. En dan is het de beurt aan Ron Fransen. Maar zover is het nog lang niet. Nee joh, ik mag nog lekkere muziekjes voor je draaien en die natuurlijk meenemen door de regio. Ja, ik wil toch even stilstaan bij die boeren. Want die hebben het verdorie niet makkelijk, zeg. Man, man, man. Al die ellende in de politiek. En dan ook eens een keer dat droge.

0: jezelf bij Slaapcenter Verwijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verwijen.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam het ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide nog 10 minuten vertraging. 10 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. En ook 10 minuten vertraging op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is voor een spoedreparatie de rechte rijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jan de Sterker.
7: Ja, goedemiddag. Welkom in het derde uur van de show van de radio. De vakantieeditie, laatste weekend. Vanaf volgende week, dan mogen we weer vol aan de bak. Is Dianne ook weer terug?

zo worden ze niet meer gemaakt, zeg maar. Ik heb het over de House Martins uit 87 en de Caravan of Love. Leuk dat je luistert. Derde uur van de show op deze zaterdag. En het weer is lekker. De muziek is prima. Dus wat willen mensen nog meer? Dit is Rihanna.

Cabernet en Show Me Love op Horizon. Als je nou wat gaat organiseren, of je kan wel wat promotie gebruiken, of een beetje aandacht, of je wil een keer echt even je mening duidelijk vertellen op de radio, dat mag. Ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld, stel nou je bent een boer en je hebt zoiets van, nou, ik wil wel eens een keer vertellen hoe het echt zit, dan ben je meer dan welkom in de show. Graag zelfs. Ja. Doe even een mailtje sturen naar dianne@rtvhorizon.nl. Komt alles goed. Ook als je gewoon even wil komen kijken. Of een keer mee wil doen met het radioprogramma. Of je wil de groeten doen. Of je wil een liedje spelen. Of je wil, weet ik het. Alles kan. Alles mag hier in het radioprogramma. Show van de Radio. Elke zaterdag en zondag tussen 11 en 2 op Horizon. Terug in de tijd, 1978. Dit is Sister Sledge.

Tracy Abrams was dat. En Good Reason. Daarvoor Sister Sledge, een oudje, 1978. En He is the Greatest Dancer. En dat op 8 minuten voor 2:30 in de show van de radio op deze zaterdag. Hier is Adele. Hi.

plaat uit de top 2000. Justin Hayward en Jeff Wayne. En The Eve of War. Na die prachtplaat van Adele en Someone Like You. Gracie Abrams en Good Reason. Ja, eigenlijk draaien we alleen maar prachtplaten. Hey, leuk als je luistert. Hier is Jeroen van der Boom. En jij

Alex Warren en Ordinary. En daarvoor Jeroen van der Boom en Jij bent zo. Ik vertel het er straks al, vanaf morgen dus, elke zondag van 11 tot 1 op Horizon Televisie, de show van de radio. De eerste 2 uur van het programma kun je meekijken. Hebben we elke week studiogasten. Maar omdat niet iedereen graag op televisie wil die hier in de show voorbij komt, doen we het laatste uurtje gewoon lekker op de radio van 1 tot 2. Zeker even kijken morgen. Zouden we leuk vinden.

Cameron Whitcomb en King of Fear, oftewel de koning van de angst. En daarvoor Madonna en Borderline hier in de show van de radio op deze zaterdagmiddag. Ik mag er nog twee voor je draaien. En dan gaat Ron Fransen zijn muziek op je

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een

0: Zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+.
3: En overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven is een auto met caravan geschaard bij Eurmond. De rechterrijstrook is dicht en zodoende 5 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten op de A17 Dordrecht-Roosendaal bij Zevenbergen. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt de Leenderheide een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging voor het verkeer een kwartier. En 20 minuten oponthoud aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Keulen langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB-verkeer. Informatie.
6: Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Over de Grens, waarin we straks om 2:30 weer gaan prompten. Prompt mee voor een goed idee en die gaat vandaag over lintkermis.

Een paar weken geleden overleed ze, Bonnie Tyler. En op 75-jarige leeftijd laat zij ons nog wel een hele mooie muzikale legende achter. Dit was onder andere It's a Heartache. Als je volgende week vrijdag nog zomerse reden zoekt om er lekker op uit te gaan, dan kun je naar de gratis toegankelijke Kasteeltuinconcert. Op het hoofdpodium staat Baby Blue. Die hebben nogal veel bekende hits. En op een ander podium het rock'n'roll en rockabilly muziek. Kijk maar eens op kasteeltuinconcerten.nl. Hebben wij nu muziek voor je van Coldplay samen met Beyoncé. Een hit van alweer 10 jaar geleden. Dit is Him for the Weekend.

Heb ik je er al op betrapt dat je mee aan het zingen was? Schijn en lichtje op mij. Drukwerk maakte van dit plaatje van Creedence Clearwater Revival haar eigen Nederlandse versie. Niet Nederlands vertaald, want daar was geen letterlijke vertaling mogelijk. De Midnight Special hoorde je. En daarvoor Lost Frequencies en Yannick Davy met Reality. En ook dit is realiteit. Dit is Queen en Breakthrough. I will

Binnenkort in de Bosuil en Weert een optreden van de Ultimate Eagles. Je hoorde nu de originele Eagles met een hit uit 1979 en die heette Heartache Tonight. En dan gaan we toe aan ons vaste item zo rond 2:30. En dat heet prompt mee voor een goed of misschien wel hilarisch idee.

team zonder voorzitter. En dan ineens zegt iemand: zullen we vanavond gewoon een biertje gaan drinken op Leen de Kermis? En wonder boven wonder, iedereen kan. En misschien is dat wel echt de vakantieles. Waarom heb

21 Pilots met een hit uit 2016, alweer 10 jaar geleden. Stressed Out heet het liedje. Nog even over Leende Kermis, want die begint vandaag. En dat betekent voor veel mensen 5 dagen vertier in het centrum van Leende. Maar natuurlijk de kermisattracties, muziek en volop gezelligheid. Maar de kermis is niet alleen een avondje botsauto's en een pilsje. Voor veel inwoners is dat natuurlijk ook een jaarlijks ontmoetingsmoment. Even bijpraten met bekenden die je misschien al een tijdje niet hebt gezien. En misschien is dat wel een mooie van zo'n dorpskermis. Je gaat er naartoe voor de attracties, maar uiteindelijk blijf je hangen voor het biertje en voor de mensen. Goed, gaan wij weer naar de muziek heen. Dit is Wham! Do Project en King of My Castle.

I don't wanna wait. Nou ja, wachten willen we eigenlijk geen van allen. En in de file staan ook niet. Misschien is dan deze informatie wel handig voor je. Dit weekend is er een wegafsluiting, zo meldt Rijkswaterstaat. De A58 is dicht tussen Breda, Prinsenviel en knooppunt De Stok, Roosendaal. Komend weekend, let op, vrijdag 21 tot zondag 23 augustus... is de A50 gesloten tussen knooppunt Eckersweijer en Eckersrijd. En dan een weekend later, dat gaat ons ook weer raken... is de A27 dicht tussen knooppunt Sint-Annebos en Hooipolder. Iets verder voor de deur, maar uit de buurt. Maar als je erop uit wil, wel handig om je route van tevoren te plannen.

0: van Rod Stewart uit 1983. Het liedje heette Baby Jane. Vanavond nog een leuke tip die misschien iets verder buiten de deur is dan je gewend bent. Maar iets bijzonders is het wel. De zomeravondexpress van de Miljoenenlijn rijdt door het Zuid-Limburgse Heuvelland. Vertrek is vanuit Simpelveld vanavond om 6:15. Je komt na zonsondergang terug. Een ouderwetse trein, een modern zomeravondgevoel. En soms hoef je dus niet eens helemaal hard te rijden om ergens te komen. Dat is de belevenis die hoort bij het evenement van vanavond. Google er maar eens even op mocht je daar nog naartoe willen. De zomeravondexpress van de Miljoenenlijn. Gaan wij naar muziek van Anouk heen en het jaar 2007. En zij heeft het over The Modern World.
1: Crazy way to get your kicks.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Start je dag met...

0: 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam een half uur vertraging, bijna 6 kilometer file tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. A67 Venlo-Eindhoven bij Knoopert Leenderheide 4 kilometer file door een spoedreparatie, een kwartier vertraging. En het staat stil aan de Duitse grens in Limburg op de A76 vanuit Geleen 2 kilometer file. Door een aanrijding rijd ik in treinen maar bussen tussen Tilburg en Boxtel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: In het 2e uur van het programma Over de Grens hebben we weer de mix van de week met daarin 2 bekende plaatjes. Eén daarvan is Left Out Sarah Lone en de ander heet Voelie Voel. Straks om

van Dual Beat en Deja Que Laura. Welkom in de tweede uur van het programma Over de Grens. Het is de editie van 15 augustus. Precies vandaag, precies 61 jaar geleden, stonden de Beatles in het Shea Stadium in New York. Ruim 55.000 publiek aanwezig gilde zo hard dat de Beatles zichzelf niet meer konden horen. Een noodkreet van de Beatles was toen Help. Maar ja, we hebben een ander liedje voor je gekozen om die sfeer van Wellington nog eens terug te halen. Dit is Love Me Do. En dat naar aanleiding van de historische gebeurtenis vandaag 61 jaar geleden.

John Ryan samen met Pitbull. En het liedje heette Fireball. Maar dat was je waarschijnlijk niet ontgaan. Daar komt er weer een uit de categorie uit onderzoek is gebleken. De onderzoekers van de Columbia University volgden 95 volwassenen. Tijdens een periode van 6 weken sliepen ze gemiddeld 78 minuten per nacht minder. En gemiddeld kwamen ze in die 6 weken bijna 0,5 kilo aan. Onderzoek was relatief klein, dus nog niet de reden om meteen je wekker te gaan zetten. Maar wel een aardige reminder dat slaap meer doet dan alleen je ogen dicht houden. Een uurtje minder slapen kan op termijn letterlijk gewicht opleveren. Maar dan gaat de weegschaal wel de verkeerde kant op. Goed, dat even als weetje van vandaag. Muziek nu van de Pet Shop Boys. Muziek uit de jaren 90. Dit is Go West.

van St. John en Roses. En dat liedje is alweer een jaartje of 6 oud. Zoute landen, voor ons veel Nederlanders niet zomaar een plaatsje aan de Zeeuwse kust, maar een compleet vakantiegevoel in één woord. En daar maakte Bluff samen met Gijke Arnaert een van de grootste Nederlandstalige zomerhits van alle tijden. Dus mocht je nog niet helemaal terug zijn van vakantie of net aan het uitpakken zijn, even de ogen dicht, wind door je haren en de muziekknop, de volumeknop, even wat harder.

Zeker 2008. Je hoorde Pink met So What. En wij maken ons dagelijks heel erg druk om van alles en nog wat. En soms is dan de beste houding is gewoon schouders ophalen, glimlachen en denken So What. Nou, die muzikale inspiratie wilden we je graag cadeau doen hier op Radio Horizon. Gaan wij op naar bijna 3:30. Dit is muziek van The Police en Can't Stand Losing You.

komt hij in het jaartal 1979 voor deze plaat Can't Stand Losing You. Dit weekend van 14 tot met 16 augustus is het zomerfeest in het Fatima Park in Weert. Met lokale artiesten, tribute bands en vooral veel gezelligheid. Het is één groot zomerfeest. Daar kun je vanavond nog naartoe, kun je morgen naartoe. Ga dan maar eens even op googlen. Gaan wij ondertussen naar de mix van deze week heen. Anastasia en Left Outside Alone wordt gecombineerd met een uitvoering van het liedje Voulez-vous door DJ Aaron en Bad Sax.

afscheid nemen. Daar gaat dit verhaal over, maar voor jou om te blijven. Don't Leave, je hoort de accent. Sarah en Misha Miller, een hit van vorig jaar. Een lekkere zomersplaat wat mij betreft. Het leven is eigenlijk een heel vreemd cadeautje. Je krijgt een gebruiksaanwijzing, ontdekt onderweg een klein beetje hoe het werkt. En precies wanneer je denkt dat je het eindelijk begrijpt, verandert er weer iets. Waarom deze tekst? Nou ja, je voelt hem al aankomen, er komt een plaat over het leven. Dit is Hathaway.

van Topic en Becky G. Een nieuwe hit en die heet Sorry Papi. Nou, die excuses mogen misschien wel eens vaker gemaakt worden. Een bijzonder weetje. Wist jij dat een gewone wolk ongeveer 1 miljoen ton kan wegen? Ja, 1 miljoen ton. Lijkt alsof zo'n witte pluk wolk bijna niks voorstelt. Maar een gemiddelde wolk kan een kleine kubieke kilometer groot zijn. Het water zit dan verdeeld over miljarden kleine druppeltjes en ijskristallen. Dus als je straks nog eens even naar boven kijkt, bedenk dan dat daar 1 miljoen ton boven je hoofd hangt te bungelen. Gelukkig valt hij niet.

Debbie Harry, maar we kenden zonder de naam Blondie. Een hit uit de eindjaren 70 en het heet I'm Gonna Love You Too. Ja, het weer is natuurlijk wel het meest besproken onderwerp van de afgelopen tijd. De droogte, het water wat maar niet wil vallen, de regen die niet wil vallen. De hittegolven rij op rij. Het is een veel besproken onderwerp. Maar ja, het biedt natuurlijk ook de gelegenheid om er lekker op uit te gaan. En voor de mensen die wat meer in het westen van ons land wonen, die hebben dan de fortuinlijke omstandigheid dat ze een dagje aan het strand kunnen gaan vertoeven. Daar zijn de temperaturen wat aangenamer en het windje en het water doen de rest. Dit is Ilke Klein met Ein Tag am Strand.

0: van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving.

0: of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden. Dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Venlo richting Eindhoven staat 3 kilometer file bij Knoopert Leenderheide door een reparatie aan de vangrail 10 minuten vertraging. Grenscontrole file op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 10 minuten extra in 2 kilometer file. Op de N57 Middelburg-Pauwersdam bij Sierhuiskerken 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Met in dit derde en laatste uur van het programma Over de Grens de reggae-plaat van de week, zo straks rond 5:30. Dan kan je vast verklappen dat het een grote hit was in het verleden van Inner Circle.

dit geval gaat het over de liefde. Maar soms zijn ook andere onderwerpen wel heel erg actueel. Als je het hebt over Can't Stop the Things We Started. Mooie plaat van Bryan Adams uit 1991. Als eerste plaat in het derde en laatste uur van het programma Over de Grens. Van harte welkom erbij. Vandaag is het 15 augustus voor de meeste van onze gewone datum zomaar in de zomer. Maar het is ook de dag waarop Nederland stilstaat bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. En bij de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Een oorlog die eindigt op papier op één dag. De herinneringen aangaan verdwijnen voor de mensen die daar zeker familie en betrokkenheid bij hebben. Niet zomaar. Vandaag staan we er even bij stil. Goed, gaan wij weer naar de muziek heen. Dit is van Nederlandse bodem, Total Touch. En het liedje heet Touch Me There. Yeah.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

Matthew Wilder in een hit uit 1984. Die heette The Kids American. Wie vanavond iets anders wil dan een terrasje en een barbecue... het Limburg Festival zit midden in de regio. In Weert kun je namelijk naar Club Kazerne. Een theaterroute op de Van Horne Kazerne... met drie voorstellingen van jonge makers. Theater op een plek waar je normaal gesproken... misschien eerder een uniform dan een toneelspeler zou verwachten. Google maar eens op Limburg Festival... en dan ben jij er misschien vanavond bij. Gaan wij naar muziek heen uit 2004. Dit is Jou Jou en Leave, oftewel Opzouten.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

wel eens vertalen naar iedereen heeft recht op zijn eigen problemen. Maar Rosella ziet het glas half vol in plaats van half leeg. En zegt iedereen is vrij om zich te voelen zoals hij zich wil voelen. Nou, dat raakt heel dicht onze vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Hey, goedemiddag, je luistert naar Radio Horizon. We gaan richting half vijf. Dan doen we met Carly Simon die eeuwige hamvraag stelt. En die vraag is, waarom? Tell me why.

eeuwige handvraag. Waarom? Vooral kleine kinderen zijn in staat om die vraag eindeloos te blijven stellen. Carly Simon maakte 1981 deze hit Why, hoor je. En aangezien zij de vraag stelt Why, vroegen wij ons af, waarom hebben wij nu dit seizoen al 5 keer een hittegolf gehad? Het heeft in ieder geval ons wel opgeleverd wat de reggae-plaat van de week is. Tijdstip is bijna 16:30. Betekent dat we toe zijn aan...

0: heerlijk vrolijk plaatje in de vorm van de reggae-plaat van de week. Je hoorde Inner Circle, een hit uit 1992. Het heette Sweat La La Long. En pak de deo er maar vast bij.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de grens.

0: Dynamic Bass en het liedje heette Africa. De gemeente Valkenswaard laat weten dat in verband met de aankomst van deelnemers van de wielerklassieker Dikkerig Valkenswaard in het centrum van Valkenswaard volgende week zaterdag er wegen afgesloten zijn al vanaf 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Dat betreft de Marktluikerweg, het betreft de Maastrichterweg en het betreft de Peperstraat. Wil je de precieze locaties weten, kijk dan even op de website van de gemeente en dat is valkenswaard.nl. Gaan wij thuiswerken met Fifth Harmony.
1: I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture, I'ma get you fired.

van No Mercy uit de jaren 90. Where do you go? Nou, je kunt voor paal gaan zitten. Dat kun je letterlijk. Want vanmiddag start het evenement op het Wrakkerplein in Weert. Bossen we voor paal. En dan gaan zo'n 20 deelnemers maar liefst 28 uur op een paal proberen te blijven zitten. Een heel evenement is er omheen georganiseerd. Je moet er maar eens even op googlen. Misschien een leuke uitgaanstip om vanmiddag alvast op pad te gaan. En anders vanavond. Muziek nu van Jason Derulo. Dit is Take You Dancing.

Ik heb 1998 van Eagle Eye Cherry en A Safe Tonight. We zijn aan het einde van het programma zo stilaan beland. Dankjewel voor het luisteren. Straks na vijven hoor je Hans van der Meijzen zijn programma Hip Hop Wijzer. Daar kun je weer een paar uur lang genieten van muziek en de informatie die Hans je daaromtrent geeft. Daar wens ik je veel plezier mee. We gaan eruit met wijze woorden. Vandaag komen die uit de mond van Nederlandse arts en feministe Aletta Jacobs, die het volgende roept. De vraag naar recht eist het gevoel van plicht. En daar moet je eens even over nadenken. Wens ik je een fijn weekend. Spreek je volgende week weer. Tot dan!

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning? En budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp.

0: Normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Hans van der Meij.

Hartelijk welkom, je luistert naar Popwijzer. We zijn er 2 uur lang in dit prachtige weekend. Het is iets minder warm als de afgelopen dagen en dat vinden wij best wel fijn. En toch blaast de airco op de achtergrond, dus mocht je iets horen, dan weet je dat vast. 1983, groot hit voor deze G-Rays met Manhattan, hun grootste hit eigenlijk. Leuke band was dat. Andere leuke Nederlandse band heet Van Dik Hout.

0: prachtige muziek gemaakt. Deze Free and How to Save a Life komt uit 2007 alweer. En de nieuwe opname van Van Dijk houdt daarvoor. Te veel is niet genoeg. Leuk. Show a call.
1: Je wordt weg.

prachtige nieuwe single van James Blunt. Taste Like Summer. Je luistert naar Popwijzer, je hoort oude muziek, maar uiteraard houden jullie ook bij van de nieuwe plaatjes. Dat hoorde je. En Cheryl Cole daarvoor en Fight For This Love.

Anne-Marie samen met Shania Twain en Unhealthy. Jazeker, grote hit. En daarvoor hoorde je Rod Stewart en Ain't Love a Bitch. En Rod Stewart die heeft een hartprobleem en treedt de komende maanden niet op. Vanwege een ingreep aan zijn hart. De artiest is genoodzaakt zijn tour door Verenigde Staten en Mexico af te breken.

0: Naar de muziek luistert, dan weet je pas hoe vlug de tijd voorbij vliegt. 1977, bijna 50 jaar terug in de tijd. Met Gladys Knight en de Pips. En Baby Don't Change Your Mind. En Lost Frequencies samen met Yannick. En dat is dan weer 2015. En heet The Reality.
1: In my head.

En van dit jaar een grote hit voor deze Jelly Roll en I'm Good, I'm Good. En Shanna Spiro daarvoor. Nieuwe opname heet A Great Expectation. Ja, je kunt er alles van verwachten. En ik hoop dat het een grote hit gaat worden. Dat is een leuk nummer. Je luistert op Popwijzer. Het is weekend, 29 graden. Het is gelukkig iets afgekoeld. Het is beter te doen. En we doen het toch rustig aan. We moeten bijkomen van al die hete temperaturen van de afgelopen dagen. Vooral goed drinken, maar kijk wel een beetje uit. Niet te veel alcohol. En ondertussen lekkere muziek op, bijvoorbeeld van Moni. Horizon.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen.

0: Horizon.
1: Dit is Radio Horizon.
0: Dit is Popwijzer op Radio Horizon. Met Hans van der Meijs. Hans@rtvhorizon.nl.

Rolling Stone. En binnenkort op dit station meer muziek natuurlijk van Motown. Voor hem die het gemist hebben, je leert er heel veel van. Een Clean Bandit daarvoor met Demi Lovato en solo. We gaan eens een andere kant uit, blijven wel in 1972 en komen Paul Simon tegen. Heeft fantastisch leuke muziek gemaakt, maar ook op solo carrière. Hier is Me and Julio, Down by the Schoolyard.

laatste opname van Passenger. Wat maakt die fantastisch leuke muziek. En altijd een rustpuntje in het programma. En dat kan op zijn tijd best wel goed zijn, toch? En Paul Simon daarvoor. Me en Julio down by the schoolyard. We houden de rust er even in. De Stylistics.

klinkt zomers en het is zomers. Je hoorde Camila Cabello en Young Thug en Havana. En daarvoor, uit de jaren 70, de Stylistics. And I'm stone in love with you. Lekker hè, die rust. Na dit warme weer. En die rust die kunnen we gebruiken. Het is warm. De zomer 2026 die heeft een hittegolf daar, hittegolf zeg maar. En zo af en toe als je de radio aanzet, dan is het ook nog een keer een hittegolf. Dus, als het warm is, dan heb je meestal weinig kleding aan. Dus als je dan diamonds aan hebt, dan kunnen we ze allemaal goed zien. Herb Albert, Janet Jackson en natuurlijk onze Nederlandse...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jetten legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jetten was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws.